0: en muzieksendaar van beste mixes. 80 jaar, 90 jaar, af van hout.
1: The Super 80s.
2: Radioactive, only the best.
3: En die beste muziek.
4: Radioactiv, einfach.